Paar vrije katten haan voor mij vloos. Waar hier het laatst? Zo wat broeg me nog. Had ik mis je vroeg. En ik schreef aan bij een Neckerman. Dan. Ik zag een lieve Neckerman. Schreef ons alles aan.